Ja, mensen, goedenavond. Daar zijn we dan weer deze keer in het Nederlands. Ik zal even de microfoon een beetje dichter bij mijn gezicht doen. Dat is beter. Alles gaat een beetje beter. Meters die draaien beter. Hartelijk welkom weer bij het programma op deze zondagavond. Een hele heldere lucht, maar een koude avond. En het wordt ook niet echt warm vannacht. Ze zeggen nu een graad of 5-7 misschien. Maar goed, we zullen wel zien wat het wordt. Morgen een mooie dag met 24, zoals ik al zei in het Engels. Of 21 bedoel ik, maar dat gaat ook wel, dat lukt wel. Ja, dat was natuurlijk Koos Albers met Ik slaap vannacht wel op de bank. En ik kreeg verleden week een berichtje van iets wat we al de hele tijd niet gedaan hebben. Smartlappen. Ja, dus vanavond zijn het smartlappen, mensen. Ik hoop dat je er klaar voor bent, want het wordt weer wat, hoor. Houd erover op. Maar het zal wel allemaal lukken. Ik heb behoorlijk wat nieuwe muziek gevonden weer. Of oudere en andere muziek. Maar ik hoop dat het er al een beetje bij hoort. Dus we zullen ook wel zien wat dat wordt. Het eerste liedje was Koos Albers. Nou, meer smartlappeliger kun je het niet krijgen natuurlijk. Maar goed, we zullen wel zien wat het allemaal wordt. Hey, dit is Marianne Weber met Huil maar niet om mij. Moet je ook niet doen, hoor.

Ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer. Als iets niet is bewezen, geloof ik het niet zozeer. Als men glashard aan kan tonen dat ik me vergis, pas dan zal ik geloven dat er geen hemel is. Ik zat in een tv-programma, een soort van kruisverhoor. Men vroeg mij daar, zeg Herman, één ding heb ik niet goed door. Je hebt toch...

Ik zat in een tv-program en ging nog verder mis. Er werd me haar fijn uitgelegd hoe ik me vergis. De hemel is iets achterhaals, er wacht ons boven niets. De hemel, wees nou eerlijk, is een verzonnen iets. Maar de 40ste van Mozart en de liedjes

Ja, mensen, nou, als we het over smartlap hebben, beter kan het haast niet natuurlijk. Dat was Herman Finkes, begeleid door André Rueil en zijn orkest. En dat liedje dat heette Daarboven in de hemel. Ik vind het een prachtig lied. Ik heb hem een paar keer geluisterd al. Een paar keer ook al gespeeld op een zondagavond. Ik vind het gewoon mooi. Dus goed, dat hebben we daar. Daar gaan we dan mee verder. Smartlappen, mensen, ja, van alles wat... Ja, het is zo, hè? Ja, ik weet het, Teun, het is zo, ja, ben ik met je eens. sorry. Deze is van Gert Timmerman, oh ja? Ja. En die, ook een lekkere meedijner, ook van de vroegere jaren natuurlijk. En die ga ik nu voor je spelen, en dat is Een Moederhart, Een Gouden Hart.

Ja, en dat waren natuurlijk Johnny en Mary. En, of Marie, Mary. En de vrachtwagenchauffeur, een kleine fout, en hij komt nooit meer thuis. Kunnen we allemaal van weten. Mensen, het volgende liedje wat ik klaar heb staan, had ook verleden week in het programma gekund. Oh ja? Ja. Maar ik wist er toen nog niet van. Ik heb het van de week pas opgenomen. Ik vind het wel aardig. Het is van Monica West. En kijk maar eventjes of dat jullie het herkennen. Het zal wel. Maar het is een leuk liedje. Het is het natuurlijk in het Nederlands. Maar ook wel eens in het Engels uitgebracht, geloof ik.

Ja, dat was hem natuurlijk, mensen. En zoals ik al zei, The Coat of Many Colors van Dolly Parton. Of de regenboogmantel natuurlijk van Monica West. En ja, dat toch, ik vind hem wel mooi persoonlijk. Goed,

Ja, dat was natuurlijk Bonnie Sinclair met Bonnie, kom je buiten spelen. Maar die vloog er even tussendoor, was niet het idee. Maar ik zat eventjes te teksten naar andere mensen. En ja, voordat je het weet, dan ben je er zo eventjes niet helemaal in je gedachten bij. We gaan dus weer terug naar de smartlappen, proberen we. We zullen zien wat deze gaat worden. Luister even mee, mensen.

Ja, dat was het. Johnny Hoes en de zangeres zonder naam met In het schijnsel van de mijnlamp. Nou ja, mensen, moet je luisteren. Meer smartlapperig keert niet krijgen natuurlijk. Maar dan heb ik ook nog een paar hier, een paar andere staan. Deze is van twee achter elkaar. Eentje van Willy Alberti. Oh ja, Willy Alberti. Aan de voet van de oude Wester. En die andere is... van Manke Nelis, zo tussen de mensen.

Ja, dat was hem, Rijn de Vries met Patsy. Mooi liedje, maar wel heel treurig natuurlijk. Laten we dat niet vergeten. Ik kreeg ook nog een berichtje van de heer Mantel uit de Nederlanden. En Bassie. En Bas die zegt, de klok van Arnemuiden zou er ook wel tussen passen. Dus nou, ik denk een beetje wel als de klok. Ja, dat gaan we. Dus hier komt die, de klok van Arnemuiden.

Ja, dat was hem dan. Dat ene slippertje. Moet ik even kijken wie het nou zong, want... Even kijken hoor. Nou ja, goed, zal goed weten. Ik kan ze gauw niet zien. Oh, nummer 8. Hier helemaal. Ik moet zover helpen weer naar beneden. Hé, hey, klopt helemaal niks. Van... Oh ja, de Zwarte Lola, daar is die. Goed, nou ja, dat was het dan. Zwarte Lola. En wat hadden we daarvoor? Wat natuurlijk ook, ja, Patsy. Oh ja, wat had die ook allemaal al gezegd. Patsy, even een andere cd erin in de duwen. Kan deze? Dat is niet echt, vind ik niet. Nee, deze wel. Deze, dat vind ik wel een mooie. Moet ik hem even doordraaien daar naartoe. Want ja, mensen, moet je luisteren. We hebben nog een minuut of 5 en dan is het alweer... tijd om naar het weer te gaan kijken natuurlijk. Hey, dit is de twee Jantjes. Oh ja, ja. Ja, ik en mijn broer dus. De twee Jantjes. En de Smokkelaar.

Ja, dat waren ze dan. En nog even kijken waarvoor dat was. Dat was nummer 9. Was niet echt een smartlap, maar goed. Het was de Tundra's met Ik wil weer naar huis. Goed mensen, 8 uur worden ondertussen alweer je 100.9 of 100.9 in Albany, West-Australië. Great Southern FM. En het is tijd om naar het weer te gaan kijken. Oh ja? Ja. Hier in Albany, West-Australië op dit moment 12 graden. En zoals ik al zei, het wordt vannacht koud. Een graad of 7 misschien. Het loopt tot zelfs wel af tot een full temperatuur van zo rond de 2, 3 graden. Maar goed, daar moeten we het mee kunnen doen. Maandag wordt het hier prachtig weer. 21 graden, zon heel de dag. Maar daarna, daarna mensen. Ik zal niet veel zeggen, maar de hele week zitten we tussen de 12 en 19 graden in en regen. Iedere dag. Er komt dus af en toe een beetje zonnetje bij, maar het is voor de rest allemaal regen, regen, regen. Op donderdag zou het warmste dag zijn met 19 en hebben we 55% kans op regen. Dus ja, het wordt niet veel. Het wordt knudden hier in Australië. Laten we het daarop houden. Zo even kijken. De zon die gaat hier schijnen om 1 minuut na 7 en die gaat s'avonds om een 5 uur 28 en gaat hij weer zijn bedje in. De wind op het ogenblik komt uit het noordoosten. De vochtigheid is 68%. En de barometer gaat omhoog. Maar ja, dat is alleen maar tot morgen. En daarna, zoals ik al zei, wordt het weer niks. Goed, dat is dus in Albany. Laten we gaan kijken wat het is in Perth. In onze hoofdstad natuurlijk. 13 graden nu. Maandag 22. Dan donderdag, dinsdag regen met 18. Woensdag en donderdag 18 en 19 met bewolkt en een beetje zon. Maar dan ook daar vrijdag, zaterdag, zondag, maandag blijven doorgaan met regen. Tussen de 17, 16 graden zo. Het is allemaal niet heel goed. Verleden week hadden we Melbourne gedaan. Laten we deze keer even Canberra doen. Natuurlijk aan de andere kant van Australië. 8 graden nu. Maandag, het is allemaal zon tot volgende week zaterdag, maar de temperaturen die zijn 14 op maandag, 11, woensdag 13, donderdag 13, vrijdag 14, zaterdag 14 en allemaal zon, maar 14 graden. En 's nachts zo rond het vriespunt, oh ja? Ja. Ja, rond het vriespunt 0, min 1, 2, 0. Dus ja, allemaal heel koud in Canberra. Daarentegen staan we, als we nu even gaan kijken naar 020, want ik kan dat andere woord heel moeilijk over mijn lippen krijgen, maar goed. 020 natuurlijk, op dit moment 26 graden mensen, dat is lekker. Een beetje warm voor andere mensen. Maandag 32, dinsdag wordt het daar 30, woensdag 25, donderdag 21, dan vrijdag bewolkt en 21, zaterdag ook daar en zondag kans op regen en 21 en 22 graden. Maar dan begint ook daar na de zon weer te schijnen. Dat is dus in 020, oftewel amp. Ja, zoals ik al zei, ik heb de moeite met dat woord. Portugal, waar er ook veel mensen zitten te luisteren op dit moment. 27 graden, zo heet redelijk nu. Reeds. Wordt nog zelfs 28 straks. Maandag 32. Kan je het mij doen, Sjaan? Blijf maar binnen, deuren dicht houden. Dinsdag 29, woensdag 25, donderdag 22, vrijdag 22, zaterdag en zondag kans op regen met 21 en 22 graden. Met dan ook daarna begint de zon weer te schijnen. Gaan we terug naar het noorden des lands, naar Sint-Nicolaas gaan. 25 graden nu, 31 op maandag, 30 op dinsdag, 25 op woensdag, 21 op donderdag, 21 op vrijdag, zaterdag en zondag regen met 20 en 22 graden. Terwijl we toch in het noorden des lands zijn, laten we even gaan kijken naar Warffum. Dat is natuurlijk in Groningen. Ja, kou, ik kan het niet zeggen. Je weet het nou, ik heb moeite met het woord. In Warffum in Groningen 24 op dit moment. Maandag 29, dinsdag kans op een buitje met 30. Dan woensdag en donderdag veel wind met 25, 21. Vrijdag 20, zaterdag en zondag regen met 19 en 22 graden. Gaan we even terug weer die andere kant op. Kijken wat het is in Maastricht. Helemaal in het zuiden des lands natuurlijk. 28 graden nu.
gaat straks nog oplopen tot de 30. Maandag 34, dinsdag 31 met bewolking. Dan woensdag, donderdag, vrijdag zon met 28, woensdag 24, 23 op vrijdag. Zaterdag 23, zondag 25 en daarna gaat het ook weer, het gaat het kwik weer naar boven. Dus daar heb je een beetje het hele land gehad, mensen. Zullen we kijken wat het is in Kaapstad. 21 nu. Maandag bewolkt en 22. Dinsdag dan nog gaat het nog een beetje zon. 21, maar dan ook twee dagen regen met 16. En donderdag zelfs 15 graden daar. Vrijdag weer kans op een flauw zonnetje met 16. Zaterdag en zondag weer regen met 15 en 14 graden. Dat is in Kaapstad. En nu voor het grote verhaal natuurlijk van Brekkenvel, waar onze correspondent Teun woont. Die heeft net zijn weerbericht doorgestuurd. Vandaag ging het goed. 24, gisteren was het 28, heel lekker. Maandag en dinsdag ook nog wel zon. En dan 26 en 21. Dan woensdag overdag nog zon. Maar 's nachts begint de regen al. Met 19 op woensdag. Donderdag 16. Vrijdag 18. Maar dan ook zaterdag regen, regen, regen. Overdag en 's nachts. En 15 graden. En ja, mensen, zo competent dat. Hebben we het weer zo'n beetje gehad. Dat is een beetje vandoor gegaan. Over de hele wereld hebben we weer een beetje naar het weer zitten kijken. En daar zullen we het voor de rest van de week mee moeten doen. Ik ga het eventjes door met een liedje spelen. Of dat het echt een smartlap is, ik weet het niet. Maar het is van The Evening Stars. Oh ja? Ja. En het liedje dat heet Oh, wat een mooie tijd.

Ja, dat was hem dan natuurlijk. Ben Kramer met De Clown. Heel zielig natuurlijk. En nou, dit liedje werd aangevraagd. Is het een echt smartlap? Ik weet het ook niet, maar het werd aangevraagd, dus dan spelen we het. Het is De Havenzangers met Aan het Strand, Stil en Verlaten.

0: Ja, dat was hem natuurlijk Jacques Harp. Die kende niet, bij vandaan blijven natuurlijk. Zo'n... mijn verontschuldiging. Of zo'n smartlapperavond. Maar ik krijg ook wel eens een bezoekje dat het niet echt smartlappen zijn. Maar dat geeft niks. Kunnen we wel een keertje spelen. Deze speel ik eventjes voor een man die zegt... Mag ik dat liedje horen voor mijn vrouw? We zitten mee te luisteren. Dus ik zeg, ja, dat kan. Dat doe ik gelijk natuurlijk. Ik ga hem opzoeken. Ik heb hem gevonden. Hier komt hij. Het is niet echt een smartlap. Maar ja, je kent toch ergens wel een beetje als een smartlap... daarin meeleven. Dus je moet een beetje groots bekijken, zeg maar. Dit is Gesper Doel.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil.

Ja, dat was het dan. Mieke met mijn beste vriendin. En andere die ik ook heb geluisterd, werd weer aangevraagd door de heer Bas Mantel uit Nederland. Hij zegt aan de grens van de Duitse heuvelen van natuurlijk de Sandstreams. Dat is ook een mooie.

Ja, de Sunstreams met Aan de Grens van de Duitse Heuvelen. Mensen, ondertussen is het alweer 25 minuten voor 9. Hè? En de tijd vliegt weer voorbij. Dus dat heb je alweer gemerkt natuurlijk. En voordat je het weet, dan zijn we alweer een week verder. Het is, we zitten alweer op de 2e augustus, mensen. Tijd vliegt voorbij. Maar goed, ik heb het geprobeerd om te lijnen. Hè? Oh ja, om te lijnen. Want ik dacht, ik word een beetje gevat rond de maag. Maar dat lukt niet zo erg. Dus nou ben ik beter om langer te worden. Kijk, als het dan maar niet, als ik zo kort blijf en ik blijf dik, dan word ik maar langer. Dan word ik vanzelf wel een beetje magerder. Dacht ik, dat vind ik wel een goed idee persoonlijk. Goed, laten we het daarbij houden. Ik ga twee liedjes draaien van vader Abraham achter elkaar. Oh ja? Ja. De eerste is de C-klasse. En de tweede, dat hoor je zo wel.

Ja, dat was mijn vader Abraham natuurlijk, mensen. En ja, bedankt, lieve ouders. Heel mooi liedje. En echt een smartlap. Maar ik heb het ook wel eens over vragen. En weet je wel, er zijn bepaalde dingen die je in je leven... Er zijn bepaalde dingen die je waardeer je pas... Eerlijk waar, er zijn bepaalde dingen in je leven die waardeer je pas als je het niet meer hebt. Eerlijk waar. En een van zo'n dingen is bijvoorbeeld, dat zal ik noemen, is toiletpapier. Denk er even over na, mensen. Goed. Het volgende liedje is van De Dorpsgasten en Het Lot van de Werkmanszoon.

Ja, dat waren ze dan, mensen. Dat waren natuurlijk de vrijbuiters met de zee die neemt en de zee die geeft. En daarvoor hadden we de trekvogels met kleine schooien. En ondertussen zit nog een minuut of 10 hier op Great Southern FM. En dan is het weer voorbij voor deze week. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik kreeg net een berichtje van Bas. Hij zegt volgende week maar weer wat vrolijkers. Want het is wel een keertje leuk, maar toch... Hij zegt, ik ben een hele doos tissue ben ik al helemaal doorheen gegaan. Een hele doos Kleenex al naar en natuurlijk met al die tranenliedjes. Maar goed, dat mag een keertje op een avond. Laten we eerlijk wezen. Nou, wat hebben we daar nou weer klaarstaan? Nummer 20, dat is Johnny Hoes met Deep in Mijn Hart.

Ja, dat was hem dan, Johnny Hoes met Diep in mijn hart. En daarmee, mensen, dan hebben we nog één liedje. En dat is een liedje dat duurt 4,5 minuut. Een afscheidsliedje vanavond. Dus ik dacht, ja, ga ik nou alvast afscheid nemen. Dan kan ik het even rustig op mijn verleden week had ik er een beetje haast mee. Omdat ik dan weer rond de tijd zit natuurlijk. Dus ik wou graag zeggen, ook al hebben we vanavond niks voor die Afrikaners gespeeld. Maken we volgende week weer goed. Dan doen we daar wat Afrikaanse liedjes bij. Maar ik wou toch zeggen, baie dankie voor het luisteren en voor het meedoen. Aan de Duitsers, auf Wiedersehen. En aan alle mensen die in het Engels meegeluisterd hebben. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Heel rustige muziek vanavond. Sorry, I gotta say that in English. I hope you enjoyed the music tonight. And I was a little bit quiet, but next week we'll try to put it up a little bit. Okay, back to Dutch now. I'm getting confused. Okay, dan gaan we weer. Nou mensen, het was weer gezellig. Hartelijk bedankt allemaal waar jullie ook maar mogen zijn. Over de hele wereld heen natuurlijk. Dit programma kwam van Albany, van West-Australië. En we hopen dat jullie ervan genoten hebben. Ik ga het zeggen, het is gedag van hem. Dag. En het is de groetjes van mij. Mensen, de groeten. Tot ziens. Tot volgende week. En we gaan eruit vanavond met een oude bekende. Het is de Zuiderzee Ballade.

Kijk, die jongeman ben ik. Ja, ik was de kapitein. Hero. En die grote, dikke, ja,